0: nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny de Rover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer.

0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Zou je willen zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks. Ik zou

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: De zonnigste muziek.
2: Hé, hey, wat gaan we doen? Cliché, gast, cliché. Echt een cliché.
3: Goeie gast, goeie gast.
4: Ja, sowieso.
3: Hi.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Familieradio Zomert.
1: Dit is Familieradio.
0: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Hey familieradio, ik ben Dylan.
1: Dag lieve luisteraars, ik ben Amber Verleijen.
0: We hebben samen een liedje uit en wij willen die graag met jou delen.
1: Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: Hey hallo, ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe. De zomer.

0: Klaas klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke ESTEC-bacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van der Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond Van der Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: wil jou oprecht.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Triba.be.
5: Triba met een Y.
4: Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zomer.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke stikbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van der Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond Van der Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in Mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperatuur rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honey Steiner.

0: nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis. 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com. Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken. Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
1: Durieux.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
5: Mossie Nabas.
7: Aie pa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat.
5: Tickets witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Alem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn. De zon.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Maximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Triba.be. Triba met een Y. Triba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de V. Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.de.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè?
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
9: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wint. Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1 vorige week.

0: Vorige week zaterdag stond Danny Fabri helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40 met zoveel mooier.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Piet de Wien.
0: Het is opnieuw zaterdagmiddag. Dat betekent, beste vrienden, dat ik helemaal klaar ben om samen met jou een overzicht te overlopen van de 40 populairste platen van de voorbije week. Het is vandaag zaterdag 18 juli. Het is nog altijd grote zomervakantie. En wij gaan er nu meteen aan beginnen.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Piet de Wien.
3: Nummer

Suzie Manel heeft helemaal bovenaan gestaan en deze week staat ze helemaal achteraan. Van 38 naar 40 in de 12e weeknotering. Je hoorde Hou mij warm vannacht. Goedemiddag beste vrienden, een aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40. En dit is de eerste nieuwe voor deze week.

altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Lenny en de Wespen zitten we helemaal in de sfeer van de grote zomervakantie. De tweede nieuwkomer deze week met die zomerdagen op nummer 38. In totaal hebben we deze week 4 nieuwkomers. En dit is al de derde nieuwe voor deze week.
1: Nummer 37.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
6: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 35. Yeah.

Glenn Robbins trekt deze zomervakantie door Vlaanderen met deze zomermelodie. Deze week op nummer 35 hier bij Familie Radio. 34 is deze week voor deze juffrouw. Dit is Sabine Tiels.

Het is overal zomer, ook op de radio natuurlijk hier bij Familie Radio. Een overzicht van de 40 populairste platen voor deze week. We zaten al aan de nummer 33, dat was vorige week ook 33. Kitana en Ciao Ciao Amore. Deze week 4 nieuwkomers in Peter Naessens Vlaamse 40. 3 zijn er al gepasseerd. Wel, dit is nummer 4. Op nummer 32 nieuw binnengekomen. Fates, Vamos a Bailar.

0: Nummer 31.
1: Houd je vast.

0: nummer 31 deze week in Peternaassens Vlaamse 40 met Luna Koustik en De Zin.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En hier zijn we al met ons eerste overzicht voor vandaag. Op 40 begonnen we deze week met Suzy Marel, Hou me warm vannacht. Wat een coureur, de nieuwe van Frank van Damme op 39. En op 38 ook een nieuwe Lenny en de Wespen en die zomerdagen. Vulling Hat Hat Hat heeft ook alles met de zomer te maken. De nieuwe single van Swoop op 37. En 36 deze week voor Fadin, Mijn Eigen Leven. Glenn Robbins en zijn zomermelodie deze week op 35. 34 is voor Sabine Teels en Tegen Polen. Ciao Ciao Amore, volop zon met Kitana op 33. De hoogste van vier nieuwkomers deze week. Die vonden we op nummer 32. Fate en Vamos Ay Bailar. De Zin van Luna Koustik, die hoorde net op de nummer 31.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
9: Familie Radio.
10: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

0: De herinnering van Wim Soutard, die wint deze week 1 plaats. Vorige week op nummer 29, deze week doorgestegen naar 28 hier bij Familie Radio. En zo, beste vrienden, zijn we al aan het einde gekomen van deel 1 van ons overzicht van de 40 populairste platen hier in Vlaanderen. Blijf vooral in de buurt, want er valt hier nog het een en ander te beleven vandaag bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
2: Het zwingt als geen ander. Familie Radio. Hallo und herzlich willkommen. Familie Radio gaat duidelijk.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Diependalen op X. Vlaanderen telt er 3, in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over de subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken, vooruit wilden ze net fors naar omlaag. Of de luchthavens nu minder geld krijgen? Ja, het is niet duidelijk. Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau hebben de topministers heel laat samengezeten, maar wat daar precies is uitgekomen is nog niet duidelijk. In Beringen is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied zou zijn afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Door de bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmaskers dragen. Het is ook helemaal niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen dan niet beter is. Misschien wordt er een andere plaats gezocht, maar zeker is dat niet. Weer vandaag afwisselend opklaringen en wolken met hier en daar, maar dat is zeer plaatselijk, kans op een bui. De temperaturen zitten rond 25 graden, aan de kust 22. Voor de nacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Volgende week wordt het nog wat frisser, zo'n 22 graden overdag en 's nachts 10 graden.

0: Dit is alweer deel 2 van Peter Naessens Vlaamse 40 op deze zaterdagmiddag 18 juli. Het is wat minder warm dan het de voorbije dagen is geweest, maar de zomer is zeker nog niet vertrokken uit Vlaanderen. En wij, beste vrienden, zijn natuurlijk ook aan het meedoen hier in Vlaanderen op deze zaterdag. We zijn samen onderweg naar een wel heel spannende top 10 deze week.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familieradio van 11 tot 14 uur. Met Pieter Wink.
3: Nummer 26.

De muzikale carrière van Ivan die begon in feite al in 2002 toen hij met de jongensgroep Mystery deelnam aan de preselecties van Eurosong. In 2012 besliste hij om solo te gaan en dit is een van de resultaten. Een nieuwe single van hem hier bij ons bij Familieradio in Peter Naessens Vlaamse 40. En deze meneer die kennen we ook. Dit is Michael Lanzo.

Fijne middag. Elke zaterdag tussen 11 en 2 krijg je hier bij Familie Radio een overzicht van de 40 populairste platen in Peter Naessens Vlaamse 40. En Isabel

0: Dordrecht.
1: Zaterdagmiddag, welkom in jouw wekelijkse afspraak.
2: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
1: Met tijd nu voor het tweede overzicht. Op 30 hadden we deze week Steven Lambert met Graag bij jou en Monica van Freek van Rooij deze week van 37 naar 29. Eén plaats winst van 29 naar 28. Deze week voor Wim Soetaar met Herinnering en Nooit meer zonder jou van Houston. Die blijft gewoon hangen op 27. 26 ook een stijger voor Aurélie met de Vuurtoren. En Ivan Vrelli in zijn tweede week van 35 naar 25 met Zonder het te weten. Waarom jij van Michelangelo, die dondert naar beneden, van 19 naar 24. 23 was voor PC Brown met Zaterdagnacht. En Isabel A. met de nieuwe single Na 8 weken op 22 met Smeek maar niet om mij. 21 hoorde je net, ook al een stijger voor Gunter Neefs en Bluff Bluff.
2: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
3: Nummer 20.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 19.

Samen met zijn muzikale compagnon Manu Huilebroek trekt Matthias deze zomer door het land met zijn akoestische ambianceconcept Matthias Vergels en het Nachtlawaai. Enkele data? Wel op 21 juli in Lanaken, 26 juli in Gerardsbergen en eind augustus in Leopoldsburg. En nu terug naar het moment van vandaag. Dit zijn Renaars en Krabbe.

De nieuwe plaat van Amber en Dylan, die ademt gewoon de zomer. In de tweede week dat ze meedoen van 21 naar 17 met Oeh, schatje. En dit is een ander schatje. Dit is Gary Hager.

0: Poet.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
7: Familie Radio.
6: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 15.
8: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: zou de openingsvraag kunnen zijn op de camping in het zuiden van Frankrijk als je iemand ziet die je wel aanstaat. Wim Leijs, je hoorde Viens danser hier bij Familie Radio. Je luistert naar Peter Naessens, Vlaamse 40. Straks is er natuurlijk de top 10. Waarom ik er zo de nadruk op leg? Wel, we hebben deze week een wel erg spectaculaire en heel spannende top 10.
1: Nummer 14. Olé!

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 1 uur. Dit is een
1: familiesprachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Goedemiddag, luister naar Peter Naessens Vlaamse 40 hier bij Familie Radio. Zaterdagmiddag 18 juli voor de mensen uit het Gentse, die zitten volop in de feestsfeer. Want de Gentse feesten die zijn gisteren officieel gestart en daar komen ook heel wat Vlaamse artiesten optreden. Ook artiesten die je hier tegenkomt in onze hitparade. Maar daarover misschien straks nog wel veel meer, want we moeten nu verder. We zijn onderweg naar misschien wel een nieuwe nummer 1 deze week.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Piet de Wee.
3: Nummer 13.

Wachtzaal is een fris zomers en vooral een speels Nederlandstalig nummer van Nick Beernaert. Deze week ook bij ons hier in Peter Naessens Vlaamse 40. De inspiratie voor dat lied deed Nick zelf op, raad eens, tijdens een doktersbezoek.

0: Selling, die bracht ons al dansend bij een nieuw overzicht.
1: Dus Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
0: Ja, beste vrienden, we beginnen zo meteen met de top 10, maar eerst nog een overzicht van 20 naar 10 op 20 deze week. Net zoals vorige week, Dana Winner met Stilte van de Stad en Marlijne van Matthias Vergels van 22 naar 19. 18 komt van 32, fantastische stijger in 2 weken notering. Yves Reenhuis en Kurt Krabbe met Kop op. Oeh, schatje van Amber en Dylan, deze week op 17. En 16 komt van 5, Gary Hegger en Beter dan Goed. 2 weken op 1 voor Wim Lijst met Viens Danser. Deze week is een 10e week van 10 naar 15. En op 14 Phil Kevin met Ole Ole Chupito. Urenlang van Eric Flanders, deze week op 13. En 12 was voor Nick Beernaert met De Wachtzaal. 11, die hoor je net, op dezelfde plek als vorige week. Axel Lane en Dans mee met mij.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade.

Chris Clark, die zal je zeker deze zomer nog wel ergens tegenkomen op een podium ergens in Vlaanderen. Misschien wel het onze met de familie Radio Zomert. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe opname in Merkem in de Kippen. En dit is Bunny de Roof.

Dani de Rover heeft een heel drukke zomeragenda af te werken. Vanavond bijvoorbeeld om 9:15 staat hij in Bistro Camouflage in Nieport. Daar kan je gratis naartoe. En volgende week, woensdag 22 juli, de dag na onze nationale feestdag, komt Dani naar Camping Capri in Vossenslag in de Haan. En vandaag zat hij dus bij ons hier in Peter Naessens Vlaamse 40 met Waar zijn al die mooie jaren?

Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. Elke zaterdag, ook tijdens de grote zomervakantie. Van 11 in de voormiddag tot net voor 2 uur in de namiddag. En straks om 2 uur is er weer een nieuwe aflevering van de Benitop 50. En daarvoor komt Jeroen nog eens langs. Blijf dus zeker in de buurt. Niet alleen zomerse muziek, maar ook spannend, want er is misschien wel een nieuwe nummer 1 deze week.

Goedemiddag, de nummer 7 deze week in Peter Naessens Vlaamse 40 met Ida de Nijs en Zomer zonder tijd. Zomer zonder tijd, dat kan kloppen, want als je kan genieten van de zomervakantie, dan durf je de tijd wel eens vergeten. Dan ga je helemaal op in dat lekkere, relaxte. Lekker genieten van ook onze vrolijke muziek hier bij Familie Radio. Nu, minder vrolijk nieuws is er van het kamp van Danny Fabri. Vorige week stond hij helemaal bovenaan onze hitparade. En deze week, in zijn achtste week notering, zakt hij 5.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de bijen, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
6: Familieradio. 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.

Zomersister op de radio met John Dennis en Ritmo del Corazon. En hoe zit het met de zomer? Wel, dit weekend verwachten we soms meer wolken, maar ook mooie zonnige momenten, vooral naar zondag toe. Op de meeste plaatsen zal het sowieso droog blijven, met maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Voor volgende week ziet het er redelijk goed uit. Temperatuur zal iets minder zijn dan dat het geweest is, maar er zijn wolken. Er zou geen regen aan te pas moeten komen. De temperatuur die stijgt toch ook weer naar een goede 23 graden. Het is dus weer zomer.

ondertussen al 55 jaar op de planken. Die heeft een muzikale samenwerking tegenwoordig met Sabine. Die ken je misschien wel van haar deelname uit het VTM-programma I Can See Your Voice. Het is duidelijk een schot in de zomerroos met het is weer zomer op deze zaterdagmiddag hier bij Familie Radio. Trouwens, Paul die zal er vrijdag ook weer bij zijn als de presentator van Familie Radio Zomert. Aanstaande vrijdag een nieuwe opname met natuurlijk weer nieuwe artiesten. Wie dat zullen zijn, dat kan je nu gaan ontdekken op onze Facebookpagina.

0: Ik had het voorspeld bij het begin van het overzicht van Peter Naessens Vlaamse 40 dat we een heel speciale en een heel spannende top 10 zouden krijgen. Heel wat veranderingen, ook voor Jo Valli. Vorige week stond hij 4 en in zijn 8e week wint hij toch nog 1 plaats. Deze week goed voor het podium op nummer 3 met Genieten.
1: Nummer 2.
2: De

0: Willy Sommers. Ik heb hem van de week bezig gezien bij de opnames van 10 om te zien. Die waren afgelopen dinsdag en woensdag in Middelkerke. Werden 4 afleveringen opgenomen. Ik ben bij alle 4 bij geweest en ik kan zeggen, beste vrienden, het gaat meer dan de moeite zijn om te kijken op VTM.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Tijd voor het laatste overzicht en dan de officiële bekendmaking van de nieuwe nummer 1. Voor deze week op 10 hadden we Chris Clark met Diep van Binnen. En waar zijn al die mooie jaren van Danny Derover? Deze week blijven hangen op 9. Van 14 naar 8 Larissa, Ik doe wat ik wil. En Zomer zonder einde van Ida de Nijs op 7. 6 was vorige week nog 1, Danny Fabri met Zoveel mooier. En Ritmo del Corazon van John Dennis deze week van 7 naar 5. Nog een stijger van 6 naar 4, Sabine en Paul Bruna, Het is weer zomer. En een stijger voor Giovanni. 1 plaats van 4 naar 3 met genieten. 2 bleef 2, Willy Sommers met Die eerste keer. Deze week dus een nieuwe nummer 1. En die is voor Lisa Lewis.
1: Peters

0: De nieuwe nummer 1 voor deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand. Voilà, beste vrienden. Dit was het overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. Zometeen, na 2 uur, is er Jeroen met zijn BNE Top 50. En we hebben natuurlijk nog zometeen de supertip. We kozen deze week voor Drakenei van Dominique. Dat nummer dat wordt aanstaande maandag, 20 juli, live voorgesteld op de Gentse Feest op Sint Baafs om 4:20 of 4:50, zo je wil. In de aanwezigheid van het volledige kinderkoor dat zal meedoen. Kinderkoor zeg je? Wel, luister maar eens goed mee. Zometeen naar onze nieuwe supertip voor deze week.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour. Van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS. Met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
8: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
9: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
8: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
10: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
11: Familie Radio.
5: Peters Vlaamse 40. Supertip.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. De BNE Top 50, dit was de nummer 1 vorige week.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Hey, goedemiddag. Ook vandaag op deze zaterdagmiddag zetten we ze weer alle 50 op een rijtje. En daarnet hoorde je nog onze nummer 1 van vorige week, Gary Hager en Beter Dan Goed. En de hele lijst kan je ook meevolgen via de Facebookpagina van Familieradio. Neem gerust een kijkje en zo merk je dat we deze week 9 nieuwkomers hebben. We starten allereerst al nu met Phil Kevin, want die staat deze week op nummer 50 met zijn vrolijke single Olé. Olé, olé, Chupito. Een bijzonder goede middag en welkom.
0: Nummer 50. Olé.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49. Nieuw in de BN Top 50.
3: De wind.

0: zomer de zon.
1: En dit was al een van onze 9 nieuwkomers. Frankie Pluijm met zijn nieuwe single De Zomer komt nieuw binnen op nummer 49. En dit is nog nieuw werk van Gert Nevejans. En die kwam Anneleen tegen en dacht van ik moet er een nummertje over maken. Dit is onze nummer 48. Anneleen.

Dit is Familie Radio op zaterdagnamiddag met de BNE Top 50. En je hoorde daarnet op nummer 47 Bazaar met een herwerking van hun single Ooit komt er een dag. En voor die herwerking zorgden Sef en Faisal. En dit is nieuw, al moet je de single wel kennen, want het is een herwerking van Zaterdag. En Kia maakte een nieuwe versie daar dus van en komt nieuw binnen op nummer 46 in de BNE Top 50.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: Handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio. Nummer 45.

En dit was PC Brown. Denk al even aan vannacht. Je hoorde zijn nieuwe single Zaterdagnacht op nummer 45. Zometeen het mooie duo Yves Reinhardts en Kurt Krabbé met hun nieuwe single Kop Op komt er zometeen aan na deze van Average Rob op 44.

We kennen het nummer in een versie van Marco Borsato, maar Mathies die maakte daar een nieuwe versie van. Mathies staat deze week op 42. En dit is een nieuwkomer in de Bene Top 50, Mike Delano. En hij verblijft tijdens de zomer aan zee. Luister maar even mee. Dit is onze nieuwe nummer 41, Mike Delano dus.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog een nieuwkomer deze namiddag. De nieuwe single van René Redley. Ik laat je nooit meer gaan. En wij laten jou inderdaad niet gaan, want nog tot een uur of vijf is dit de BN Top 50. Met nu op 38 deze van Robbie Strooven. En die heeft het over dansen.

En het was afgelopen week een drukke week voor Willy Sommers met de opnames van 10 om te zien. En Willy Sommers staat deze week op nummer 37 met zijn single De Eerste Keer. En gisteren waren er de opnames van Familie Radio Zomert. Morgen zondag zal je de opname kunnen beluisteren. En ook Yves Segers die was erbij bij Familie Radio Zomert. En nu ook in de BNE Top 50.

0: Ja, en dit waren Yves Segers en Immer Hansi met hun single Waar zijn die handjes? Deze namiddag op nummer 36 in de BNE Top 50. En Nick Bernaert was afgelopen week onze prachtplaat. Deze week hebben we al een nieuwe prachtplaat en dat is de nieuwe single van Freek van Rooy. Maar Nick Bernaert die staat met zijn single Wachtzaal deze week op 35 in de BNE Top 50 van Familie Radio.
1: Nummer 35.

0: De maker ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BN Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 34.

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: 3 uur intussen gepasseerd en welkom in het tweede deeltje van de BNI Top 50 hier bij Familie Radio. En je hoorde net Mak Elias met zijn single Kom Bij Mij. En vorige week stond Mak nog op nummer 49 en nu dus op 34. En deze kan je beslist ook. Danny Derover was er ook bij tijdens Familie Radio Zomert. Morgen zondag zal je Danny Derover live aan het werk kunnen horen met zijn nieuwe single Waar Zijn Al Die Mooie Jaren. Deze week op nummer 33.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32.

0: nieuw in de BNE Top 50.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit te veel, nog een bol, dikke lol, hier in de tent.

te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

nieuwe single van Lenny en de Wespen. Op zomerdagen hoorde je op 32 op deze 18e juli. Als we even buiten piepen, ja, de zomer die komt nog wel even terug, denk ik. En deze is ook zo mooi. Chris Clark en zijn nieuwe single, Diep van Binnen. Deze week op nummer 31. En ook morgen te horen tijdens Familieradio Zomert.

nieuwe single van Swoop, Feeling Hot Hot Hot. Drie plaatsjes winst, vorige week op 33 en nu op nummer 30. En het wordt ook allemaal bijzonder heet voor Philippe Daze van Swoop. En zeker en vast met de comeback van de groep Enzo. En dit is op nummer 29 nu, Kevin Kestan. Stijgt twee plaatsjes van 31 naar 29 met Zomer voor altijd.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, paradisie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
7: Familieradio. Nummer 28.

De zomer van Oja Lele. Je hoorde hier bij Familieradio K3 op nummer 28 deze middag. En deze klinkt ook lekker zomers. De melodie ken je beslist. De bar is in de pool is dit op 27 van Boemeke.

Сингапур. Номер 26. New in the big

En Connie Brooks verlegt haar grenzen met haar rocksingle Jullie Vuur. De single komt nieuw binnen deze namiddag op nummer 26. We gaan richting het midden van de Binnie Top 50 nu op 25 met deze zomerse Faith en Vamos a Bailar is dit. Een hele fijne namiddag, nog tot 5 uur is dit de Binnie Top 50.

Sabine en Paul Bruna hoorde je met hun single Het is weer zomer. En Paul Bruna en Sabine die zijn er ook morgen bij tijdens de uitzending van Familieradio Zomert. Paul Bruna niet alleen als zanger, maar ook als presentator van het programma. Morgen is er Familieradio Zomert vanaf 1 uur. En weet je wie ook een nieuwe single heeft gemaakt? Wel, dat is Christophe. Komt nieuw binnen in de Benetop 50 op 23 met zijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is dit.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

stijgt deze week 6 plaatsjes. Erik Vlenders van nummer 28 naar 22 met zijn single Urenlang. We hebben deze week 9 nieuwkomers en dit is onze hoogste nieuwe op nummer 21 van Katnef. En zeg het meteen.

En zo zitten we al in de top 20 van de BNE Top 50 met Thomas Julian en zijn nieuwe single No Problemo. Op 19 staat dan weer Glenn Robbins en zijn zomer

En zo gaan we stilletjes aan richting 4 uur. Je hoorde nog Glenn Robbins en Zomermelodie. Deze week op nummer 19. En het zijn volop Gentse feesten. En ook Dominique brengt daar zijn nummertje, Het Drakenei. Geïnspireerd dus op de stad Gent. Dit is Dominique op nummer 18.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt het VBO. Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgevers. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid, zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 14e rit. Die telt 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd. Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moest opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselen bewolkt met kans op regen, 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: Dit is de BNE Top 50. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 16.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Intussen enkele minuten over 4 uur. Goedemiddag, nog een uurtje lang is dit de BNE Top 50. Met daarnet nog op nummer 16 de nieuwe single van Freek van Rooy, Monica. Tegen jou zeg ik ja. Freek van Rooy is deze week onze nieuwe prachtplaat ook. Je zal Freek van Rooy dus geregeld nog terug horen. Vorige week stond Gary Hager nog op de nummer 1. En of dit nog zo is, wel dat hoor je zo even vlak voor 5 uur. We gaan intussen verder op nummer 15 met Ivan Verelli en zijn single Zonder het te weten. Goedemiddag en welkom in de BNE Top 50.
0: Nummer 15.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 14.

0: alsof in Tiels scoort hier in de Benitop 50. Eén plekje winst met haar nieuwe single Tegen Polen. Van nummer 15 naar nummer 14. En zoals je weet, Familieradio Zomert trekt er een hele zomer op uit richting de Kippen in Merkem. Elke vrijdag vanaf 2 uur kan je de opnames live meemaken. En elke zondag is er dan de uitzending vanaf 1 uur. En wie hier binnenkort ook komt, wel, dat is Aurélie. En daar zal ze zeker haar nieuwe single Vuurtoren brengen.
1: Nummer 13.

Wim Soutaar staat intussen 7 weken lang al in de Beni Top 50. Je hoorde zijn nieuwe single Herinnering hier op deze zaterdag namiddag op nummer 12. Een plekje hoger, daar vinden we dit mooie duo Ander en Dylan.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio. Nummer 10.

De top 10 wordt deze namiddag aangevoerd door Houston hier in de Benito 50. Je hoorde Houston op 10 met zijn single Nooit meer zonder jou. En Isabelle A staat al 9 weken lang in de Benito 50. Vorige week op 16 en nu op nummer 9. Met deze, smeek maar.

0: En je kunt hem beslist al meezingen. Ritmo del Corazon, John Dennis was dat. Geeft kleur deze week aan de zomer. Je hoorde John Dennis op nummer 8. En op 7 staat deze, Nooduitgang. Dit is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Mini Radio Zomert.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: onze nummer 1 van vorige week, Gary Hager, nu op nummer 6 met zijn single Beter Dan Goed. Wil dus zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Het wordt dus nog heel spannend tot aan de klok van 5 uur. We gaan eerst nu nog de top 5 in met deze van Niels de Stadsbader. Dit is Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
5: Nummer 4.

En dit was Matthias Mesmans deze namiddag op nummer 4 met zijn single App en Vloed. We hebben deze namiddag een nieuwe nummer 1. Wie dat is, wel, dat ontdek je nog voor 5 uur. Eerst de top 3 in nu met Axel Lane.

0: De Bene Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zometeen hoor je onze nieuwe nummer 1. Eerst nog even de top 5 van deze namiddag herhalen. Op 5 hadden we Niels de Stadsbader. Op 4 Matthias Mesmans. Op 3 Axel Lane. Daarnet nog op 2 Bart Kael en zijn single Zot Verliefd. En onze nieuwe nummer 1, wel, dat is Kitana. Met haar nieuwe single Ciao Ciao Amore. Kitana scoort dus goud deze namiddag in de Bene Top 50. Graag tot volgende week voor een nieuwe lijst. En weet dat je de hele lijst ook kan raadplegen via de Facebookpagina van Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

wisselende bewolking met kans op regen, maar dat is heel plaatselijk. De temperatuur haalt 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen begint nog grijs, maar later opnieuw zon bij 24 graden. Ook na het weekend overwegend droog met een mix van zon en wolken en temperaturen 23 graden.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
5: Handjes,
4: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
6: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
1: En ik ben Amber Verleijen.
3: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: In Brasschaat is een zesde kind besmet geraakt met de gevaarlijke stekbacterie, meldt het departement Zorg. Bijna alle besmette kinderen bezochten onlangs een kinderboerderij in de gemeente. Die boerderij is intussen tijdelijk dicht. Enkele kinderen kampen met zware nierproblemen. Het departement Zorg bekijkt welke stappen nu nodig zijn. De oppositiepartij Groen en Anders eisen een spoedbijeenkomst in de Kamer. Ze willen extra uitleg over de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Vooral het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden roept vragen op. Ook over de nieuwe afspraken rond de werktijd is er felle discussie. Vooral Groen zegt heel veel duidelijkheid te missen. De cipiersvakbonden zijn zeer boos over de beslissing van de federale regering om de minimale dienstverlening bij cipiersstakingen sneller te gaan afdwingen. Voortaan kan er al vanaf dag 1 personeel opgevorderd worden. Zowel de christelijke vakbond ACV als de socialistische ACOD schiet met scherp op bevoegd minister Annelies Verlinde. Ze dwingt ons in oorlogsmodus, zeggen de vakbonden. In de tennis heeft onze landgenoot Rafael Coligno de finale bereikt op het ATP-toernooi van Gstaad. Het is de allereerste finale in zijn carrière op dit niveau. De Belg versloeg een Argentijnse tegenstander in 3 spannende sets met 1-6, 7-6 en 7-5. Morgen speelt Coligno voor de titel tegen de Kazak Jesvinsko of de Griek Tsitsipas. Wisselende bewolking met kans op regen, maar dat is heel plaatselijk. De temperatuur haalt 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen begint nog grijs, maar later opnieuw zon bij 24 graden. Ook na het weekend overwegend droog met een mix van zon en wolken en temperaturen 23 graden.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtpraat.
3: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladystore.com.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertek.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
4: De zon is

Wisselend bewolkt en kans op regen, maar dat is plaatselijk. 24 graden vanavond en vannacht. Klaart het op, morgen grijs. Later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, 23 graden.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.

0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een. Familie Radio. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me came.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

bruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ik ben Dave Combo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Mike Alonso. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De maker ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Dit is een
1: Families Prachtplaats.
2: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

is er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familieradio.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

Vlaams klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.